0: Dat moet zeggen, dat doet hij. Hij zag klaar die ook al schat.
1: Distância FM.